Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe.

0: regen, vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

Ook vandaag bent u weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. Met vandaag het thema tussen hemelvaart en Pinksteren, met daarbij de muziekkeuze en overdenking door dominee Hans van Dalen uit Nijverdal. Wij beginnen deze uitzending met een terugblik op hemelvaart, en wel met psalm 47 uit Nederland, Duitsland en Engeland. Wij beginnen dus in ons eigen land met psalm 47, versen 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. U hoort samenzang vanuit de Grote Kerk van Tiel met aan het orgel Jaap Zwart.

Psalm 47 vanuit de grote kerk van Tiel. We gaan de Noordzee over naar Engeland en wel naar de componist Orlando Gibbons. Hij leefde van 1583 tot 1625. Hij heeft heel veel kerkmuziek geschreven. Met Thomas Tellis en William Byrd is hij bepalend geweest voor de ontwikkeling van de Engelse kerkmuziek. In 1623 tot aan zijn dood in 1625 was hij organist van de Westminster Abbey. Van deze componist dus Psalm 47, O clap your hands, alle gij volken, klapt in de handen, juicht goden toe met jubelgeroep. God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder bazuingeschal. U hoort het koor van de Winchester Cathedral onder leiding van David Hill.

En tot slot psalm 47 van Gottfried August Humilius. Hij leefde van 1702 tot 1788 en wordt gezien als een van de belangrijkste componisten van de stad Dresden in Duitsland dus. Hij was daar organist aan de Vrouwenkirche en later ruim 30 jaar lang kantor van de Kreuzschule. Dus hij was ook leider, dirigent van het beroemde Kreuzkoor. Je kunt die baan een beetje vergelijken met de baan van Bach als kantor aan de Thomasschule in Leipzig. Gott fährdet auf mit Jauchzen, Psalm 47, de versen 6 en 7. Je hoort het Dresdner Kreuzkoor en het Dresdner Barokorkest.

Het is tijd voor de meditatie en muziekkeuze van dominee Hans van Dalen uit Nijverdal. Op zijn verzoek beginnen we met het koraal Wacht auf, ruft uns die Stimme, gespeeld door Gerhard Weinberger op het zeer fraaie Hildebrandorgel van de stadkerkje Sankt Wenzel in Naumburg, een plaats ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Leipzig. Daarna krijgt onze gastpresentator het woord.

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. In die tijd waren de leerlingen van Jezus bij elkaar. Jezus was weg. Hij was naar de hemel gevaren. En wat doen de leerlingen dan in die tijd? Ja, bidden natuurlijk. Dat had Jezus hen verteld. Jullie moeten bidden en wachten. Wachten op de komst van de Heer. Wachten op de Geest. En over wachten gaat het in Lucas 12, vers 35 tot 40, een gedeelte uit het evangelie dat ik u nu zal voorlezen. Sta klaar, zegt Jezus daar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. En wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Tot zover de lezing. We gaan luisteren naar muziek, prelude voor harmonium en piano van César Franck, gespeeld door Bertrand Chamaillou.

straks na mijn meditatieve woorden luisteren we naar het openingskoor van Bachs 140ste kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme. En het wordt gezongen door het Thomanerkoor uit Leipzig. Gaat u maar rustig slapen. Dat zijn historische omstreden woorden van oud-minister-president Hendrik Colijn. Hij schijnt dat enkele jaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog gezegd te hebben in een radiotoespraak. Ons vaderland was absoluut niet voorbereid toen in de vroege morgen van de 10e mei 1940 de Duitse inval begon. De mensen sliepen, niet letterlijk, figuurlijk. Ze hielden geen rekening met de schokkende gebeurtenissen die zouden volgen. 5 zwarte, donkere bezettingsjaren kwamen als een dief in de nacht. Als schokkende gebeurtenissen je overvallen, moet je niet slapen, dan moet je alert zijn, moet je waken. Als je leven gevaar loopt, moet je je ogen niet sluiten. Wakker blijven. Dan moeten de knechten van de Heer uit de gelijkenis, die ik zojuist heb voorgelezen, die Jezus vertelt. Het gaat over iemand die een feest heeft bijgewoond. Een vooraanstaand man is hij. En het feest waar hij te gast was, is een bruiloftsfeest. En het verrassende van zulk soort feesten is, je weet nooit precies hoe lang het gaat duren. Als uitgenodigde gast ga je en je ziet wel hoe laat het wordt. Gezelligheid kent geen tijd, dus als het echt gezellig is, wordt het zomaar laat. De Heer uit deze gelijkenis feest door tot in de kleine uurtjes. Het is al pikken donker als hij de feestzaal achter zich laat. En in een wereld zonder straatverlichting kun je dan alleen maar hopen op wat licht van maan en sterren. Maar goed, deze Heer weet de weg te vinden. Op de tast. Wellicht wat wankel op de benen vanwege de zoete bruiloftswijn. Maar wat een geluk. Daar in de verte, daar is het. Daar is het huis waar hij naartoe moet. Want daar is het huis waar licht brandt. En dat moet zijn eigen huis en haard zijn. Ja, voor deze Heer is eigen haard goud waard, want hij heeft de luxe van knechten die voor hem het licht volop laten branden. Die zelfs klaar wakker blijven tot hun Heer thuiskomt, hoe laat het ook is. Kom er eens om. Ik denk dat zelfs ouders van de jeugd van tegenwoordig het zo gek niet zullen maken. Ik was in elk geval niet zo gek toen onze dochters nog jong waren. Als ze in het holst van de nacht naar huis kwamen, lieten wij als ouders natuurlijk een klein lampje branden. En ook wij deden stiekem geen oog dicht, voordat ze weer veilig in hun warme bedje lagen. Rustig slapen deed je pas als je aan het gestommel op de trap hoorde dat ze er weer waren. Maar klaar wakker blijven en voor ze klaarstaan tot diep in de nacht, daar begonnen wij niet aan. Een lampje moest voldoende zijn. Maar die Heer uit de gelijkenis hoeft niet thuis te komen in een stil, donker, verlaten huis. Zijn knechten houden alle lampen brandend en staan hem op te wachten. Hij hoeft maar op de poort te kloppen of ze doen al voor hem open. Daar heeft meneer per slot van rekening knechten voor. Zij zijn als trouwe dienaren klaarwakker, zoals dat van trouwe dienaren wordt verwacht. Wakker blijven, dat is dus ook wat Jezus van ons verwacht. Wakker blijven, dat wil zeggen attent op de dingen die er in de wereld te koop zijn. Met aandacht de dingen die gebeuren volgen, om er vervolgens alert op te kunnen reageren. Dus je niet willoos mee laten slepen met de mening van anderen. Dat doe je namelijk als je slaapt, dan laat je alles gelaten over je heen komen. Je sukkelt in slaap en hebt niet door dat je gevaar loopt. Dat is een risico van alle tijden, dus zeker ook van de onze. In onze tijd is het, om er wat te noemen, de macht van de commercie die je in slaap wiegt. Je gaat zomaar allerlei spullen kopen die je eerlijk gezegd helemaal niet nodig hebt. Het is de macht van social media die je doet geloven dat je alleen meetelt als je eruit ziet als een topmodel. Het is de macht van de publieke opinie die je meesleurt met de mening van de meerderheid. Want als 51% iets vindt, dan zal het toch wel waar zijn?
Als je niet uitkijkt, val je in slaap. Geloof je meningen die anderen je opdringen. Doe je dingen zonder erbij na te denken. Bouw je luchtkastelen die nergens op gebaseerd zijn. Hé jij, roept Jezus ons toe. Waar ben jij mee bezig? Niet in slaap vallen, wakker worden, wakker blijven. Met open ogen, open oren door de wereld gaan. Neem een voorbeeld aan die knechten van die Heer die diep in de nacht van zijn feestje huiswaarts keert. De knechten staan op wacht. Ze zijn klaar wakker, met de lampen aan. Ze kunnen op het uur u de deur van het huis ogenblikkelijk open doen om hun Heer binnen te laten. En de Heer komt thuis. En wat voor een Heer? Wie is het die diep in de nacht aan jouw deur aanklopt? Wie is die Heer, die mensenzoon die komen gaat? Het is de rechter in het licht verheven. Het is de strenge, doch rechtvaardige Heer die jou vraagt: wat heb je gedaan voor mij en voor je medemens? Het is de Heer die jouw talenten heeft toevertrouwd en bij zijn terugkeer zal vragen: ben jij een goede en trouwe dienstknecht geweest? Heb jij God en je naaste gediend in je leven? Maar het is wonder boven wonder ook hij die niet gekomen is om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Het is de Heer die slaaf is geworden. Hij die zijn leven heeft gegeven als losprijs voor velen. Het is de Heer die arm werd om ons rijk te maken. Het is God die als mens neerdaalde in onze duisternis om ons te dienen. Vandaar dat wonderlijke, verrassende slot van die gelijkenis. Want kijk wat er gebeurt als de Heer diep in de nacht thuiskomt. Als hij zijn trouwe dienaren wakker aantreft. Dan gaat hij zelf de gordel omdoen. Stroopt hij zelf de mouwen op. Laat hij zelf zijn handen wapperen. De rollen worden totaal omgekeerd. De Heer wordt knecht. Hij nodigt zijn slaven aan tafel en bedient hen. Ga zitten en eet met mij. Op die dienende Heer wachten wij. Hij komt tot ons met zijn geest. Hij komt tot ons als de tijd daar is. En als je weet dat hij komt, laat je dan niet in slaap sussen. Blijf wakker, alert, bij de les. Steeds tot zijn dienst bereid. Vol blijde verwachting.

heeft geluisterd naar de overdenking en muziekkeuze van dominee Van Dalen uit Nijverdal. Twee Pinksterliederen. Wij beginnen met Wanneer de Trooster komt. De tekst is van Willem Barnard, de melodie van Kees Blokhuis. Het lied staat in de bundel Zingend Geloven. U hoort nu het lied in een arrangement van Jaco van Leeuwen, kantororganist van de Oude Jeroenskerk van Noordwijk. Wanneer de Trooster komt. Capella Pro Cantibus uit Oegstgeest onder leiding van Cor Brandenburg.

Ook in Ecclesia een lied op tekst van dichter-theoloog Sietse de Vries. Kom, geest van God, en raak ons hart. U hoort het vocaal-theologen-ensemble onder leiding van Hanna Rijken.

ook in Ecclesia een Pinkstercantate. Deze keer een kleine, afkomstig van de Duitse componist Gottfried Heinrich Stölzel. Hij was een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Hij leefde van 1690 tot 1749. De tekst luidt: wordt vervuld met de Heilige Geest en zingt daarom psalmen en andere geestelijke liederen. Zingt over de Heer in jullie harten. Wat zuist er zo zacht? Het moet wel uit de hemel komen.

komen. De zo zachte en gevoelige lucht komt gewoon mijn hart binnen. Want de geest vervult mij met gaven. En zo zal ik de rijkste op aarde zijn. De tekst voor de korte kantate Werdet voll Geistes van Gottfried Heinrich Stölzel. En de kantate eindigt met het Lutherkoraal Kom, Heilige Geist, Herre God. U hoort Martin Wölfel, countertenor, Jan Kobov, tenor en Collegium Michael Stein onder leiding van Ludger Remy.

U hebt geluisterd naar het programma Ecclesia, deze keer voorgemaakt door Hans van Dalen, Benno ten Kate en Kees de Vuldagersnoorst. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Dat wordt dan een Pinkster Ecclesia met daarin ook weer een meditatie. Dominee van Dalen zal ook in dit programma de meditatie verzorgen. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Er zouden

0: Daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotoetsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mis.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petit Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Menuetto Allegro gespeeld door het 9-koppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koronorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam. Dat is de naam van de componist. En the Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regio Klassiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk moet natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien.

0: en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markusover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markusover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markusover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussower het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: 92.3 FM.

0: dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op

0: grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachten gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. Ja, kijk, ik als presentator van Oud Anders ben al meer dan een half eeuw lang fan van de Rolling Stones. Dus, omdat er binnenkort het nieuwste album van deze oer-rockband uitkomt, ja, dan moet ik er wel aandacht aan besteden. Het album komt pas ergens in juni of juli uit en draagt de titel Foreign Tongues. Er is al een single van die plaat uitgebracht en die hebben we u zojuist laten horen. Dat was Rough and Twisted. En dan nu weer een staaltje van Scandinavische moderne muziek van trompetist Ave Henriksen. Dat hij ten beste geeft met de gitarist, drummer en elektroakoestisch componist Robert Jurjendaal. U hoort een fusie van jazz en ambient en dat levert een interessante combinatie op. Luistert u naar Reunion Hymn van hun gezamenlijke album Haihara uit 2025.

Claudio Monteverdi wordt door velen als een moeilijke componist beschouwd. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Deze man, die de overgang van de renaissance muziek naar de barok als geen ander gestalte heeft gegeven, heeft werkelijk prachtige muziek gemaakt die toch bij iedereen goed in het gehoor zou moeten liggen. Laat u bedwelmen door zijn Rimanti Impaccio, dat onder andere te vinden is op het album Wege zum Barock Tradition und Avantgarde 1600.

De Canadese componiste Sarah Lavaci combineert ambient met klassieke muziek. En dat zal voor de luisteraars van ons programma even wennen zijn. Het is niet gewoon. Maar dat mag hem niet hinderen. Als oud-anders staan we voor muziekstijlen die even wat anders zijn dan anders. Als het dan maar goed is. En dat moet je deze dame nageven. Ze is goed. Luistert u naar haar compositie Perfumes 2. Onderdeel van een driedelige suite Perfumes. Te vinden op haar album Pale Bloom uit 2019.

Weekendencyclopedie zegt het volgende over Marilyn Mazur. Zij was een Deens-Amerikaanse slagwerkster, zangeres en componiste van Pools-Afro-Amerikaanse komaf en is grotendeels autodidact. Zij heeft veel samengewerkt met de grote in het jazz zoals Miles Davis, Wayne Shorter, Gil Evans en noem er nog maar een stuk of wat. Welaan, zij ontwikkelde een aparte manier van zingen en daarvan gaat u nu kennis nemen met het nummer Speciality van album Wishful uit 2025. Helaas is ze in december van dat jaar op 70-jarige leeftijd overleden zonder van zo'n talent. Tja, het is niet anders.

Alfonso el Sabio, oftewel Alfonso de Wijze, leeft van 1221 tot 1284. Hij was koning van Castilië en is enorm belangrijk geweest voor het behoud en de ontwikkeling van de Spaanse taal en cultuur. Zo schreef hij onder andere de beroemde Canticas de Santa Maria, een verzameling dichtwerken die door componisten uit zijn tijd zijn getoondzet. En uit die verzameling hoort u het lied Tantas en Santa Maria, uitgevoerd door het vroege muziekensemble Musica Antica onder leiding van Emmanuel Paniagua.

De Engelse folkmuzikant Cliff Stapledon maakte tezamen met een aantal vrienden een heel aardige plaat met traditionele Britse muziek getiteld The Tumbling of Creatures. De plaat is uitgebracht in 2016, maar de nummers zelf zijn het resultaat van maar liefst 30 jaar opnames. Cliff bespeelt de hurdy-gurdy, een oud snaarinstrument dat een geluid produceert dat lijkt op dat van een doedelzak. Met de hand draai je een wiel aan dat tegen de snaren wrijft, vergelijkbaar met de werking van een strijkstok op een viool. U hoort het nummer The Drones, onderdeel van een driedelige suite die u op deze plaat The Tumbling of Creatures kunt vinden.

Amerikaanse alleskunner en buitengewoon productieve componist John Zorn, ja, hij levert ongeveer 3 tot 5 albums per jaar af, heeft talloze nummers geschreven bedoeld voor andere muzikanten om uit te voeren. Dat kan zijn in welk genre dan ook, klassiek, jazz, barok, hard rock, hij doet alles op hoog niveau. En soms speelt hij dan zelf mee op de platen die hij maakt en dan laat hij het weer over aan de mensen met wie hij samenwerkt. U gaat luisteren naar het Chris Davis Quartet, dat een aantal van de 300 bagatelles vertolkt die John Zorn schreef in een tijdsbestek van 3 maanden in het jaar 2015. U hoort bagatelle nummer 5.

De raadselachtige folkzangeres Tia Blake, een Amerikaanse, nam ooit een plaat op met liedjes van haar tijdens een verblijf in Parijs. De LP droeg de naam Folk Songs and Ballads, Tia Blake en haar folkgroep. Eigenlijk heeft ze daarna nooit meer iets afgeleverd. Na haar terugkeer naar Amerika werd ze freelance schrijver. Deze plaat is echter een cultklassieker geworden die keer op keer door volgende generaties herontdekt wordt. Gaat u genieten van de song Polyvorn van Folk Songs and Ballads uit 1971.

We sluiten de uitzending af met twee delen uit de ontroerende Missa Luba die de Belgische missionaris Guido Hazen creëerde door een fusie te maken van katholieke liturgische gezangen met traditionele Congolese ritmes. De originele muziek werd uitgevoerd door een kinderkoor van Congolese jongetjes. Ze werden Les Troubadours du Roi Baudouin genoemd. We zullen het maar niet hebben over de tirannie die de Belgische koning Boudewijn heeft uitgeoefend op deze kolonie. Dat is namelijk te erg voor woorden. Maar de muziek van deze plaat is er een voor de eeuwigheid. Veel oudere luisteraars zullen zich de melodieën van die prachtige mis herinneren. Die werd namelijk heel populair in Europa en zo ook in Nederland.

0: Pas 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als 4e op een half

0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
1: Goedenavond, welkom bij Symfonia 1712, een aflevering uit onze 34e jaargang nog steeds. Met ook deze week weer wat nieuwe uitgaven voor u, zoals bijvoorbeeld uit Hamburg en omgeving Legacy Pilots. Hoewel Hamburg en omgeving, er zijn internationale gasten te horen op deze plaat. Het is een dubbelaar die is uitgebracht en vanavond de eerste van die twee schijven komt aan de orde. Richard Barbieri heeft een nieuwe plaat. U kent hem misschien van Japan en Porcupine Tree. Straks in de tweede uur hebben we ook nog een archiefrelease van Gary Husband, waar onder andere ook Alan Holdsworth op voorbij komt. Besteed opnieuw aandacht aan de plaat die de John Irvine Band begin dit jaar uitbracht. En we maken ook een inhaalslag weer qua uitgaven die er zijn van de Black Heart Orchestra. Daarnaast is het morgen precies 30 jaar geleden dat Kevin Gilbert is overleden. Een goede reden om hem weer eens aan de orde te laten komen in onze uitzending. En 55 jaar geleden kwam het tweede album, niet zo heel bekend album, van Supertramp uit, waar we ook aandacht aan besteden. Als mede aan het album van de maand van Estesis. En ook Galahad komt voorbij en we hebben een voorproefje op een nog te verschijnen album van Leonie Jane Kennedy, een dame die ons getipt is door Solstice. Daarnaast beginnen we ook met nieuwe muziek en dat doen we met het gitaarwonder Matteo Mancuso, die recent nog in Nederland was voor optredens in Nijmegen en Amsterdam. Maar toen was alleen nog maar een eerste single uit van Route 96, zijn tweede plaat. En daarop deed niemand minder dan Steve Vai mee. En dat is niet de enige genregenoot, of tenminste instrumentgenoot, die hoog opgeeft over dit Italiaanse wonder. Die in 1996 in Palermo geboren werd. En zijn vader zat ook al in de muziekwereld. Dus dat was een goede leerschool. Hij heeft daarnaast ook allerlei jazz, rock en fusion opleidingen gehad. En dat voegde hij ook toe aan het trio Snips, waarmee hij al een nummer opnam, wat hij ook weer op deze nieuwe plaat heeft gezet. En dat is het nummer The Chicken. Oorspronkelijk is het een funky instrumental die geschreven is door de saxofonist van James Brown, Pee-wee Ellis. Maar het is door heel veel mensen gecoverd. En ook Matteo Mancuso geeft er weer een draai aan, samen met toetsenist Valerie Stepanov. En dat gaan we nu beluisteren. Matteo Mancuso.

U luisterde naar de Chicken van Matteo Mancuso met Valerie Stepanov op toetsen. En dit nummer nam hij enkele jaren geleden ook al op met zijn toenmalige trio Snips. En dat leverde hem toen 2,2 miljoen views op YouTube op. En daarmee brak eigenlijk deze Italiaanse gitarist door naar een breder publiek. En ondertussen is hij wereldwijd een fenomeen met zijn mix van fusion, jazz, blues en hard rock en Latin. En met een speltechniek die soms wel wat weg heeft van die van de beroemde Sinti-gitarist Django Reinhardt. En er zijn ook momenten te vinden die toch wat meer op de traditionele shredder techniek terugvallen. Zoals bijvoorbeeld te horen is in het nummer The Great Wall. Een nummer dat begint met een themaatje dat wel wat weg heeft van iets Chinees. Een verwijzing natuurlijk naar de titel. Maar uiteindelijk in de rest van het nummer hoor je toch de speltechniekendoos van mensen als Satriani en Vai voorbij komen. En uiteindelijk keert hij dan ook wel weer terug naar het ingetogen hoofdthema in dit The Great Wall. Een ander nummer van Route 96 van Matteo Mancuso.

The Great Wall was dat van Matteo Mancuso van zijn tweede album Route 96, verschenen bij het Nederlandse Music Theories Records, een onderdeel van Masked. En hij was dus pas nog in Nederland, maar er komen vast nog wel weer Nederlandse optredens aan van deze man. Wij gaan door met Legacy Pilots. Sinds 2018 zijn er 5 studioalbums en een live registratie uitgebracht. En je zou misschien verwachten dat de door bandleider Frank Us inmiddels wat gas teruggenomen zou worden, maar zijn creatieve energie lijkt niet te stoppen. Begin deze maand verschenen er namelijk zowaar tegelijkertijd 2 nieuwe albums. Camera Obscura Volume 1 en Camera Obscura Volume 2 zijn of los van elkaar of als bundel of zowel op zowel cd als lp te bestellen. En het mooie is dat beide albums ook echt wel een eigen sfeer hebben. Volume 2 is wat steviger en donkerder en progressiever, terwijl Volume 1 melodieuzer is en ook wat toegankelijker lijkt te zijn. Let wel, het geheel laat wederom de inmiddels klassieke Legacy Pilot sound weer klinken, oftewel klassieke symfo met hier en daar een lichte AOR neiging. En Frank Us, overigens een pseudoniem van de al decennia lang in de Noord-Duitse muziekwereld actieve Frank Simmerlein, tekent zelf voor alle toetsen en het merendeel van de gitaarpartijen, waarbij de nodige terugkerende vaste gasten hem verder bijstaan. Drummers van dienst zijn Marco Minneman en Styx-drummer Todd Sugarman. En bassist is Lars Slowak. En vocalen worden verzorgd door Us zelf, maar vooral ook door Finally George, oftewel Georg Haan. En John Mitchell, die we natuurlijk kennen van Arena, Frost en Lonely Robert. Jake Livgren, die we kennen van Emerald City Council en inderdaad het neefje is van. En die laatste heeft, nemen wij aan, ook het contact gelegd met dienstbandgenoot Seth Hankerson, die een paar puikengitaarsoli aflevert op beide albums. En aldus vormen ze samen een ware aanwinst in de toch al uit te sterke discografie van Legacy Pilots. Volgende week zullen we aandacht beschenken aan Volume 2, maar voor deze uitzending kiezen we de openingstrack van Camera Obscura Volume 1 met vocalen van Jake Livgren en een gitaarsolo van Steve Morse en uitmuntend drumspel van de genoemde Todd Zuckerman. En het heet Midnight Tide Part 1, 2 en 3. Legacy Pilots.

Midnight Tide Part 1, 2 en 3 van Legacy Pilots. Met onder andere een gitaarsolo van Steve Morse. Afkomstig van Camera Obscura Volume 1. Dat tegelijk verscheen met Volume 2. En dat brengen we volgende week nog aan de orde. We gaan door met de volgende nieuwe release. 5 jaar na Under a Spell leverde Richard Barbieri met Hauntings opnieuw een collectie fraai atmosferische tracks af. De voormalige toetsenman van onder meer Japan, Raintree Crow, JBK en Porcupine Tree heeft dit op zowel CD, LP als Blu-ray verkrijgbare album wederom enkele geestverwanten om zich heen verzameld. Zo keerde Percy Jones terug om op 2 tracks zijn geleidende bascapaciteiten te tonen. En hun samenwerking dateert al van begin jaren 80, toen beide muzici speelden in de Japanse band Ippudo. En andere muzikanten die hun bijdrage leveren zijn drummer Morgan Egren, trompetist Luca Calabrese, percussionist Kiel Servinsen en zangeres Sophie Wharton. En Hauntings bevat zowel tracks die in het verlengde liggen van sfeervolle nummers als Ghosts van Japan, als stukken die eenzelfde door programmering en samplers gedomineerde ritmische structuren hebben als de New Jazz van iemand als Niels Petter Mulvaire. En een van die nummers, Snakes and Letters, hebben we nu scherp staan, gevolgd door een nieuw simulation. En hierin lijkt een Gilmour-achtige slidegitaar te zitten, maar in werkelijkheid bespeelt Barbieri alle instrumenten hier zelf, waaronder enkele nieuwste snufjes op het gebied van synthesizers. 2 keer Richard Barbieri.

kende van Porcupine Tree, misschien ook van Japan, misschien zelfs van samenwerkingen met Marillion-zanger Steve Hogarth. Maar dit is een soloalbum van hem, Hauntings van Richard Barbieri. En we hoorden A New Simulation en daarvoor Snakes and Letters van die plaat die via Kayscope tot ons kwam. We gaan door met Leonie Jane Kennedy. De meeste vaste luisteraars weten wel dat er een aantal teamleden van Xinfonia zijn die Solstice een warm hart toedragen. En laat u deze Britse band ook steeds meer weer nieuw talent onder de aandacht brengen. En bandleider Andy Glass heeft er echt een neus voor. En een van de laatste toevoegingen aan Solstice is Leonie Jane Kennedy. En zij heeft zich voor een Brits publiek al bewezen met een bijzonder coveralbum met akoestische interpretaties van Rush-nummers. Daarnaast heeft ze verschillende talentenprijzen gewonnen, waarbij ze haar soulvolle zang en sterk gitaarspel dat is bejubeld door verschillende critici. En volgende maand verschijnt haar eerste volwaardige soloalbum met eigen materiaal. En hiervoor werd, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, via Kickstarter een internetfondsenwervingscampagne opgestart, die al snel het voorafgestelde doel bereikte. En via streamingskanalen is er al een aantal singles uitgebracht, waaronder afgelopen december het nummer Temple. En dat vormt een mooie opmaat naar het volledige album. Dat gaat Synthetic heten en dat zal uitgebracht worden op 15 juni aanstaande. En naast haar werk met Solstice mag Leonie overigens in oktober het voorprogramma verzorgen voor niemand minder dan de bluesrock Walter Trout. Maar dat gaat dan wel om de Brits tournee. Meteen daarna gaat Trout ook bijvoorbeeld in Nederland optreden, maar dan zal Kennedy er niet bij zijn. Wij gaan luisteren naar het nummer Temple.

Temple was dat van Leonie Jane Kennedy en het zal staan op haar album Synthetic dat over een maand uitkomt. We gaan door met Galahad. Deze band die maakte jarenlang neoprock. Maar met de toetreding van toetsenist Dean Braykicker in 1997 kreeg de band een creatieve stoot waardoor een nieuw experimenteler, wat frisser geluid werd gemaakt met meer invloed uit elektronische muziek en ook een stevige gitaarwerk. En het resultaat daarvan was het album Following Ghost dat jaar verscheen. Latere platen daarna werd die lijn nog verder doorgetrokken en werd het soms een beetje te veel zelfs met bijna Rammstein-achtige trekjes hier en daar. Maar wij gaan terug naar dat Following Ghost, maar dan wel naar de Expanded Edition die uitkwam in 2020, waar twee schijven bij zitten, met onder andere een versie die Alternative Ghosts heet, met andere versies van nummers van de plaat. En daarvan nemen we de Alternative Ghosts version van het nummer Shine, Galahad.

U hoorde Shine van Galahad van het album Following Ghosts uit 1998. Maar dan niet de versie die u dat jaar op die plaat vond. Maar de versie die te vinden is op de Alternative Ghost schijf die toegevoegd is aan de Expanded Edition die in 2020 verscheen. En er zat ook nog een extra schijf bij die Deconstructing Ghosts heet met allerlei outtakes. En daarmee met Galahad komen we aan het eind van het eerste uur Symfonia. Straks in het tweede uur kunt u ook nog luisteren naar bijvoorbeeld een heruitgave of een archiefrelease, kan ik beter zeggen, van Gary Husband, waar onder andere Alan Holdsworth op voorbij komt. En meer muziek van ons album van de maand van Aesthesis. En ook de Black Heart Orchestra komt er voorbij. Dus blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Delta FM met het nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Concert update voor u. We beginnen met een plaat die begin dit jaar uitkwam. John Irvin, die brengt met zijn John Irvin Band eigenlijk al jarenlang, ieder jaar zo rond 31 januari, een nieuwe plaat uit. En Take Me To Your Leader verscheen dit jaar. En dat is toch wel een beetje een buitenbeentje, want het is de eerste plaat waar hij werkt met een zanger. Een vocaal album dus. En dat doet hij met medeschot Gordon Robertson. Een singer-songwriter die zowel jazz als pop liedjes zelf zingt en die een fijne stem heeft waarmee hij een soort van progpop maakt. Catchy avontuurlijke nummers zijn er te vinden op die plaat Take Me To Your Leader. Zoals bijvoorbeeld het openingsnummer Wheel of Time, de John Irvin Band.

De stem van Gordon Robertson bij de John Irvine Band, met ook nog de drums van Andrew Scott in Wheels of Time van Take Me to Your Leader, de begin dit jaar verschenen nieuwe plaat van John Irvine en zijn groep. Wij gaan verder met wat nieuwe toevoegingen aan het concertnieuws. Kraftwerk komt op 11 juni in het Klokgebouw in Eindhoven. En u kunt op 7 september kunt u ook naar de Dresden Dolls. Die gaan ook weer toeren na jaren in het Tivoli Utrecht. Mike Stern komt met zijn band, met daarin onder andere Dennis Chambers, op 11 oktober naar de Grote Duik in Hoofddorp. En Martin Turner, u kent hem van Wishbone Ash, die is op tournee in oktober en komt dan onder andere op 18 oktober naar de Radstaken in Doetinchem. En Remy van Kesteren gaat een bijzondere show doen, Threads geheten, op 23 oktober in het Muziekcentrum in Enschede. En Long Distant Calling komt voor een aantal optredens in de buurt, net over de grens in Duitsland. Daarvoor verwijs ik u graag naar symfoniaradio.nl/concert. Ik noem wel even het concert op 23 november in Tivoli Utrecht in Vredenburg. Anneke van Giersbergen gaat weer een nieuwe tournee doen in november en komt dan onder andere in Arnhem op 15 november in Luxor Live. En Nova Star komt op 19 februari in de Schouwburg in Hengelo. En Rob Pammels Band, daarvoor kunt u aanstaande weekend naar Zoetermeer in de boerderij. Maar er is ook alweer een nieuw optreden aangekondigd dat plaats gaat vinden in een grot in Balve, in Balverheulen, op 13 augustus aanstaande. En daarnaast zijn er toevoegingen aan het Midsummer Prog Festival in Maastricht op 20 en 21 juli. Op 20 juli is toegevoegd Daniel Kavanagh, u kende van Anathema. En op 21 juni is toegevoegd Bruce Sword van The Pineapple Thief. En vorige week noemde ik al dat het Northern Prog programma nu ook compleet is, met de toevoeging van Isles uit Argentinië en Carvagen uit Oekraïne. En dan zijn er deze week ook nog concerten waar u naartoe komt. U kunt naar Sarah Blasco op 18 mei in Marlijn in Nijmegen, in 19 mei in de Paradijskerk in Rotterdam. Simon Phillips komt op 21 mei in Poppodium Boerderij Zoetermeer. Hedwig Mallestad komt met haar trio een aantal keren naar ons land, waaronder 21 mei de Neushoorn in Leeuwarden. En u kunt ook naar Plan 9 voor diverse concerten door het hele land. En dat is op 23 mei in de Gelderlandfabriek in Culemborg te aanschouwen. En zoals gezegd, Rock Pommels Band dus op 23 mei in Zoetermeer. Airbag en Le Soir een dag later in 013 Tilburg. En Earthside komt op 24 mei naar Poppodium Boerderij Zoetermeer met als voorprogramma Holo Soli. Daarnaast zijn ook de catalogie van de Schouwburgen weer verschenen. We hebben wat toegevoegd uit de Enschedese en Hengeloze catalogus. Die gaan we niet allemaal opnoemen. Het zijn vooral ook tribute bands aan bijvoorbeeld Pink Floyd en Supertramp en Genesis. Kijkt u op symfoniaradio.nl/concert voor het overzicht van concerten dat wij interessant achten. Wij gaan door met ons album van de maand. En dat is nog steeds Out of Step van de Franse band Estesis, die een bijzondere delicate en zware duistere melancholische vorm van prog maakt. Af en toe zijn er wel wat trekjes van bijvoorbeeld Archive te horen in deze muziek. We gaan vanavond luisteren naar het titelnummer en dat heet Out of Step.

We hoorden het titelnummer van ons album van de maand mei, Out of Step van het Franse Aesthesis. Wij gaan door met een nieuwe release die dan wel archiefmateriaal bevat. Met Postcards from the Past opent Gary Husband zijn muziekarchieven. De meeste van de 23 stukken op deze eind vorig jaar verschenen dubbel CD zijn nog niet eerder officieel verschenen. Uitzondering hierop zijn oude opnames met gitarist Steve Topping te vinden op de CD What It Is uit 1998. Terwijl een andere uitvoering van een live stuk van zijn band Force Majeure ook op een dubbel DVD staat. Het overige materiaal is net zo divers als Husband's carrière, waarin hij samenwerkte met muzici en bands als Alan Holdsworth, Level 42, Billy Cobham, Robin Ford, Bill Evans, Jack Bruce, Jeff Beck en John McLaughlin. Zo horen we solostukken voor keyboards en samples of piano, free jazz trio's en kwartetten en oude jazzrock. En uit dit vele materiaal hebben we twee stukken uitgekozen. Allereerst Reykjavik Dream, een solostuk voor toetsen en samples, geïnspireerd op een trip in 2016 naar IJsland. Daarna een in 1979 vastgelegde demo van The Things You See When You Haven't Got Your Gun. En dit nummer zou in 1982 pas officieel uitkomen op Alan Holdsworth IOU, met zang van Paul Williams en baswerk van Paul Carmichael. En op deze instrumentale versie spelen naast Husband en Holdsworth echte twee andere muzici. Hanswood Rowe, bekend van onder meer Gong, speelt bas, terwijl Ray Warley op alt saxofoon te horen is in deze twee nummers van Gary Husband en Alan Holdsworth.

een beetje vreemde stop net, maar dat kan ook best, want het is eigenlijk een demo uit 1979 van Alan Holdsworth, The Things You See When You Haven't Got Your Gun. En Gary Husband werkt er ook aan mee en deze versie is ook te vinden op een release van Gary Husband, Postcards from the Past, waarmee hij zijn archief even flink opruimt. Een dubbelaar die bij Moon June Records is verschenen. En ook het nummer daarvoor, Reykjavik Dream, komt van diezelfde dubbelaar. Wij gaan nu door met Supertramp en velen zullen misschien denken dat de historie van die groep in 1974 begint met de klassieke Crime of the Century. Maar toch was dat al het derde album met de aantekeningen dat de speel van de Britse band Roger Hodgson en Rick Davis de enige waren die ook in de twee bezettingen die daarvoor er al waren van Supertramp te vinden waren. In 1970 verscheen al het debuut dat een soort van proto-prog liet horen, waar je eigenlijk niks aan terug hoort wat aan de latere Supertramp doet denken. En daar werkt ook nog Richard Palmer James aan mee, die we kennen van King Crimson, omdat hij daar later teksten voor ging schrijven. En de tweede plaat, daar was een nieuwe bezetting voor samengesteld met onder andere zanger en multi-instrumentalist Frank Farrell. En daar hoor je hier en daar toch al trekjes terug van de latere Supertramp. Vooral ook in het spel en in de zang van Rick Davis en in zijn composities, die toch af en toe wel een beetje een rhythm and blues neigingtje hebben en hadden. En we gaan een nummer van die plaat, Indelibly Stamped uit 1971, draaien. 55 jaar oud nou, waar je toch wel typische Supertramp trekjes in terug hoort. Times have changed.

U hoorde Supertramp, de bekende stem van Rick Davies, ons helaas vorig jaar ontvallen. Dit was van het wat minder bekende tweede album Indelibly Stamped, waarop een ontblote dame helemaal vol met tattoos staat. Times Have Changed was het nummer uit 1971. Morgen is het 30 jaar geleden dat Kevin Gilbert ons is ontvallen. En het is om twee redenen dit jaar een Kevin Gilbert jaar, want op 20 november zal het zijn 60ste geboortedatum zijn geweest. Maar hij overleed helaas veel te vroeg aan een bizar ongeluk. We hadden hem toen eigenlijk pas net ontdekt. Zijn soloalbum Third was toen nog niet zo lang uit in 1996. En vlak daarna ontdekten we dat hij zijn tentakels, al was hij nog geen 30 jaar oud, al overal had achtergelaten in de muziekwereld. In LA en omgeving, maar ook op andere plekken. Er kwamen ook allerlei cd-boekjes uit waarin hij steeds weer geëerd werd. En ter nagedachtenis aan zag je overal opduiken. Hij heeft bijvoorbeeld gewerkt met Keith Emerson, met Madonna, met Sheryl Crow, wat ook zijn ex is, met Michael Jackson, noem ze allemaal maar op. En hij heeft al vanaf zijn tienerjaren gewerkt met wat oudere muzikanten in de groep Giraffe. En in diezelfde tijd nam hij ook zo rond kerst steeds nummers op die hij verspreidde onder vrienden en bekenden. En dat is een van de dingen die uitkwamen na zijn dood via The Estate of Kevin Gilbert, een boxje onder de titel Call Me Kai, met allemaal opnamen uit de jaren 80. En in die tijd maakte hij behoorlijk proggy nummers. We hebben in het verleden al eens de Tired Old Man Suit laten horen uit die tijd. We willen ook graag de Rain Suit laten horen. If Ever Rain en Broken Ties, want dat is ook zo'n prachtig progressief stuk van Kevin Gilbert uit 1985.

0: En na de betreurde Kevin Gilbert hoorde u The Flood van The Black Heart Orchestra van het album Hotel Utopia uit 2022. Dat nog aan onze aandacht ontsnapt was tot nu toe. Het Britse duo Chrissy Mustin en Rick Pilkington is al zeker sinds 2007 actief. Eerst als Black Heart, onder welke naam tussen 2007 en 2013 drie albums werden uitgebracht. En vervolgens vanaf het vierde album Diving for Roses uit 2017 als The Black Heart Orchestra. En daar waar het vroege werk negen na alternatieve folk en pop is de naamwijziging aangegrepen voor om de muzikale koers te verleggen. En de popinvloeden die zijn er nog wel, maar als de Black Heart Orchestra kiest het duo voor een meer progressief getint geluid. En het duo staat zich voor alle instrumenten zelf te bespelen. En ook live is dat het hogere doel. En het lukt ook nog door vernuftige inzet van moderne technieken zoals loop pedals, maar ook door simpelweg alle beschikbare handen en voeten optimaal te gebruiken. En de groep heeft intussen een behoorlijke scene. Een fanscene opgebouwd in Groot-Brittannië, waaronder ook mensen onder het progpubliek. En met de Black Heart Orchestra komen aan het eind van deze uitzending van Symfonia een programma van Altwin Gerritsen, René de Maak, Christian Bekhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl voor alle gegevens over wat we gedraaid hebben en ook naar bijvoorbeeld het concertoverzicht. En een link naar
1: Symfonia
0: de terugluisterpagina.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar Capilex.
12: 10 uur.
13: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
14: En je weet wat er speelt.
15: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
14: En je weet wat er speelt.

tot de standards in de jazz. We beginnen met een opname uit 1937 van het orkest van Benny Goodman met een hoofdrol voor drummer Gene Krupa. Sing, sing, sing, with a swing.

Sing, Sing, Sing With A Swing was dat. Het nummer Don't Be That Way is geschreven door Benny Goodman samen met Mitchell Parrish en Edgar Sampson. Het is een prachtig en meeslepend voorbeeld van de populaire big band muziek uit de jaren 30 en van een van haar belangrijkste vertegenwoordigers, Benny Goodman, de Pied Piper of Swing. Het nummer wordt zeer vakkundig en nauwgezet door het klarinetspel van de bandleider opgesierd. Het is interessant om te horen hoe de ritmesectie van bas en slagwerk het stuk aan de gang houdt, waarbij de bas een wandelende speelt, een zogenaamde lopende bas, en het slagwerk het nummer als het ware even optilt. Een basloop wordt vooral veel in de swingmuziek gespeeld en geeft de melodie een stevige achtergrond. In dit nummer worden ook afwisselend veel harde en zachte momenten gespeeld, ook een typisch kenmerk van de betere muziek uit die periode. Luister maar naar Don't Be That Way.

Ook Glenn Miller maakte van diezelfde techniek gebruik, waarbij de band van een behoorlijk fortissimo naar een fluisterend niveau ging en vervolgens het publiek deed opveren met een drumsolo. Het stuk werd beëindigd met een opwindende hoge noot, waarna stevast om meer werd geroepen. Deze muziek was erg geschikt om op te dansen, maar ook om naar te luisteren. En dat gaan we doen met het bekende In the Mood.

In the mood, en dat zijn we. Hoewel hij zelf niet wordt beschouwd als een groot jazzmuzikant, hij was nogal een gemiddeld trombonist, is Glenn Miller wereldberoemd geworden als een van de populairste bandleiders aller tijden. Zijn arrangementen waren origineel en populair, maar het was waarschijnlijk toeval dat hij die ongrijpbare sound ontdekte waarmee hij zo beroemd is geworden. Zijn eerste trompetist, de virtuoos Pee Wee Irwin, vroeg een keer om de partijen van de eerste alt-sax op trompet te mogen spelen. En Miller vond dat goed. Toen Irwin echter op een keer niet kon spelen en mindervaardige muzici de partij moesten uitvoeren, liet Miller ze door de klarinetsectie spelen. En het resultaat was dat onnavolgbare geluid dat zo bekend en geliefd is geworden, zoals in nummers als Moonlight Serenade.

In de vroege jaren 40 van de vorige eeuw kende Glenn Miller enorme commerciële successen met een reeks hits als American Patrol, Pennsylvania 65000 en Chattanooga Choo Choo. En naar die reeks, in die volgorde, gaan we nu luisteren. Te beginnen dus met American Patrol.

Count Basie wordt al zo'n 20 jaar was al zo'n 20 jaar bandleider toen het nummer One O'Clock Jump werd opgenomen. En Count wordt natuurlijk vaak vergeleken met die andere grote bandleider uit dezelfde periode, Duke Ellington. Basie kreeg meestal minder lof toegezwaaid van de gevestigde jazzcritici dan de Duke. Maar laat u daarvan niet van de wijs brengen. Basie's werk heeft zoveel kwaliteit dat het de tand destijds ruimschoots heeft weer doorstaan. One O'Clock Jump werd geschreven door Basie zelf en het arrangement is van Ernie Wilkins. De versie, waar u zo meteen naar gaat luisteren, werd op 27 juni 1956 in New York opgenomen en laat een van Basie's beste bezettingen horen. Met onder meer de Count zelf natuurlijk op piano, de pas ingehuurde Thad Jones op trompet, Benny Powell en Henry Croker op de trombone en Frank Foster en Frank West op saxofoon. Ze worden met z'n allen ondersteund door de betrouwbare ritmesectie van gitarist Freddie Green, bassist Eddie Jones en drummer Sonny Page. Het nummer is een mooi voorbeeld van een standaard arrangement voor een big band. Hier is One O'Clock Jump.

Van het in oktober 1957 opgenomen album Atomic Basie wil ik u ook nog een tweetal nummers laten horen. De samenstelling van de band van Count Basie is goed deels dezelfde als de straks genoemd bij het vorige nummer, maar u hoort hier ook nog trombonist Al Gray en rietblazer Eddie Lockjaw Davis. Wij gaan luisteren naar achtereenvolgens Kid from Red Bank en Duet.

Take the A-Train was het visitekaartje van de Duke Ellington Band. Het werd geschreven door Billy Strayhorn en volgens velen was dat de alter ego van Ellington. De versie waar we zo naar gaan luisteren werd in juni 1937 in New York opgenomen met zang van Ella Fitzgerald. De opname is typerend voor het echte Ellington-geluid. Een prachtige, professionele en krachtige ritmesectie die vanaf de eerste tot de laatste noot blijft swingen. Samen met een uitstekende sectie van koperblazers en saxofonisten. De zang van Ella Fitzgerald past heel mooi bij de subtiele orchestraties van de band. Ella improviseert op een unieke manier in de scat-techniek en vervolgens horen we een aantal solo's van de virtuozen in de band, waaronder de onmiskenbare sound van Dizzy Gillespie op trompet. Take the A-Train.

Ook een heel mooi nummer, vind ik zelf. En met een toepasselijke titel voor het laatste nummer van vanavond is de Ellington-compositie Play the Blues and Go.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Big Spiderbekke. One thing I like about a jazz kid is that I don't know what's going to happen next. Do you? Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde.